0: Het is haast af!
1: Morgen, op onderaan, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op boer, op bo